je vaderen. Dan een zwaar moment, de maal weer volzetten, jong. Let even mis, ja, in het meest lees toepen. De keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo, ja, het maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat biedt de mensen. Ja, dat is het er niet meer daar, maar dat is het maar.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Stief.

0: De andere hebben een rutbussel, de kat zal maar te wel.
1: Ja.
0: De rutbussel die draait aan de kruis niet op.
1: Nee, dat is wat.

Je doos, je lijf wie je klijft, dat zie je de doos. Zou je schutte knie spugel in de zoot? Dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Ja, dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Van de

0: Daarom zie je, die andere hebben een rutbus, de kans dat wat er wel.
1: Ja.
0: De rutbus die draait aan de kresten niet op.
1: Nee, dat is zo.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Stier.

0: Om een rutbus, de kat van Martenveld.
1: Ja.
0: De rutbus die die dreht, dan gaan de christen die trop.
1: Nee, dat is wat.

alle boekje zetten. Dan het is waar zijn momenten maal weer zetten, jong. Zet even mee, ja, in het beugelis toepen. De keel, de mooie knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer aan, maar dat is het maar. Ja, maar toch.

je vader. Dan een zwaarheid moment de maal bevol dat een jong. Let even mis, ja in het buik lees toepen. We keel, we morgen knuppel. Ja, dat is zo ja niet de maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer daar. Maar dat is maar, we doen.